ndukamu wago etagwe yeze yagwe era rais atiamura congratulations ni tondo nwa promise ili kutuwa ila bondo na kuthiri ya kiyama kia ODM we kasagwa wewe kasagwa uwa atiamu dhikiria negwa kiyori ya raise nike yutumi raise tekele General Ogola the late athie na ndege ya kime nyaka ndege yes ya ina mechanical issues kana ya ina dhina wake engine hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee